Mensugu zwali haleluya o zana haleluya o zana haleluya o zana kwicha mensugu zwali